0: internacional.
1: Internacional. Three. Vorige week de top 3. Taylor Swift. Als de bronzen medaille met I Knew It.

0: Esto es The International Charts.
1: Chart.
0: Internacional.
2: Internacional. 3. Dit is voor de week de top 3. Taylor Swift. Als de bronzen medaille met I Knew It.

0: Internacional.
1: Internacional. 3. Dit was vorige week de top 3. Taylor Swift. Als de bronzen medaille met I Knew It.